als er in je komt van vier. Maar een taal die het misschien al het loert verstommert. Het klinkt als een hinnikende merrie. Als het piepje van jonge kliesters. Of als een sleeptal die toch alle morgen in de snijdt.

Als er een komt van vier, kroepend als een hoen, of als een rat misschien en het is winter, klein dan warm hoen. Ik heb wijzen dat dat vuur onder de voeten had. Misschien riet er op een meteoor. Skel hem dus net uit.